0: Bible season. But you know, study Pope.
1: Abilungisa ku watikang kangkang chipangi chingagawa ku gaipan nga balungisa department of education we hetike training hetike basic education kana veke yaqa ake kangkui kang watikang kamaqa qomeshin qume hetike yiqeqeya kibilungisa qani kuna kawa chimbo atu sing amatu kethu ya matriki pente amatu lungisa qa amatu sing chipangi mauna keta program waqa ake chimbo ya atu twa hangila tikatu o juwa qake ns fast ya enlechten juwa qake tikang qashin kwa kwa wona chipangi banga juwaqa ke golo singegiya international qhaqane kuna kichiki akwasa wona chipanga tu ke yaqake lungise cha SBC education ichipangi ka ngi pangwa department de higher education ke che training wi igitam ke programa
2: kam ke komanga ko de kuno ke programa wa lena support la program ke keta qhaqane kuna kana tsayi ngi ke booster Adrian Amadrai dar
1: tak ya kup makai ke chike ngabu ngwa kama department higher education training ai wi kina umele jwa tsaiti kaisi ke kana tsam tsha wona jwa topic ke jwa program ya kong ya i motion heda program wa kita ka program ti tsoi ke ka go tsam ke wa department of education wi ke tsike training ke tsike SBC education ke tsam ke go kuma wa radio SK ke mo se open ke FM kana tsai ngai ta SBC education mo ka bi lo sa tang ka amana tla ka mo ko khara ko ti kaisi ka wa tsike a tanga tsa ka mes ka bo ka ho sa si si ke volunteering he agu kwa kake kichige wa karia chipangi ochiga tu wakoko ka topiki kwe tamkwe volunteering and community service as part of your career development chike apanga volunteering ke khameska ya service isin he ka kwasa nga wa chike angkumonu tamkwa a karia ki koko ka nkama kangu kai chitwa nkaku na mikumonu ka chitwa gana itinga kenga mkwa nkokuma ke radio escapeum ke tsam ke tshikhaisi ke tsama department ya head ke se tsani kuna ke tshike training wi gina ume ka tsam ke tshikhaisi ka nqhiya ko topic ka ngasing da ko ko tshikhaisi ko khali ka wa program ka mkofwa tshike mko tu ya program ka kulini wa tshike e volunteer ka tshike ko men ko me volunteer program a tshi a khamis ka ayo ka mani hangu khama yi layers ka pu hege tshike ya pangan ko tshikhwa ke sing ke tshipangi kuna he ka ngqhamike tshi engqi i skills mani fuma qhamo tse ka tena qhali tshi ke ya ngqhi ke botshe ngqhi tshi tse ama ne akwasa ngqhi ke tshipangi kuna masin volunteer ka lenti ke sim hauna mauna community a organisasi sing yangwa ngo he tshi ke yeh program sing masin ka tshi ke volunteer atena volunteer program tshi cha ng ka tena kwasa da ngqhi a CV van tshi ke singa na akipanga kuna ka wa una ngqhi CV a kwasi ke ka ta tunga ke tshipangi ukuqwa mose mkoteti mkwa singa gudi mkochimbo ta ca gaude ya gina umeta am koda mkwa singa program ke tsang.
3: Goeiemiddag Jacob en al ons luisteraars. Dit is weer vir my lekker om met ons jong mense te gesels. Ek hoop julle het sommer lekker vakansie en dat julle baat gevind het by verlede week se program oor hoe om jou besig te hou deur die vakansie.
1: Maar jy kom ook gina umeke kom en gaan am juko ngha juko da mitisa kut am kweke tie am chatanga ngosi ya volunteeri da volunteer mo wa mchi te kama ne te panga wa chipange kwa panga sitkhong
3: kyk vrywillige werk en gemeenskapsdiens word toenemend erken as belangrike hulpmiddels vir jeugontwikkeling en loopbaanvoorbereiding. So kyk nou in 'n arbeidsmark waar werkgewers dikwels ervaring vereis, bied vrywillige werk aan jong mense die geleentheid om praktiese blootstelling op te doen, werkplekvaardighede te ontwikkel, professionele netwerke te hou en hul indiensneembaarheid te verbeter. En nou hoewel vrywilligers werk dikwels geassosieer word met die hulp van gemeenskappe en die ondersteuning van maatskaplike sake, speel dit ook 'n belangrike rol in die persoonlike en professionele groei. En boonop kan dit ook lekker wees om iets anders vir 'n slag te doen. En net miskien kry jy dalk 'n nuwe idee oor wat jy eendag as loopbaan gaan kies. Kyk, vir baie jong mense bied vrywilligers werk 'n eerste kennismaking met die verantwoordelikhede en verwagtinge in die werkplek. Dit stel hulle in staat om kennis in praktiese omgewings toe te pas terwyl hulle vaardighede ontwikkel wat waardevol is in verskillende beroepe en bedrywe. En ja, vrywillige werk verskil van betaalde werk omdat betaalde werk 'n salaris of loon behels in ruil vir dienste, terwyl vrywillige werk gewoonlik onbetaald is. By betaalde werk is die hoofdoel om 'n inkomste te verdien, terwyl die fokus van vrywillige werk is om 'n ander te help, ervaring op te doen, om jouself meer geleenthede te bied en om nuwe vaardighede aan te leer.
1: Maar jy tamo kwe, kien om enge kon haju gitige volunteer kwa kwa o homani asin hiaka, hi kamane te pakwa chipangi ge kunga panga kasika kwa kung. Ta makotisa I mto kon haju ge kwa chike e debi kwa mea panga chipangi kwa volunteer ga kamane akta I ge experience ke chipangi agal kala.
3: Een van die grootste uitdagings wat jong mense wat toegang tot die arbeidsmark in die gesig staar, is 'n gebrek aan werkservaring. Ons lees so baie dat jong mense kla dat werkgewers werkservaring vereis. Jakob, maar ons luisteraars moet onthou dat vrywillige werk kan help om hierdie uitdaging aan te spreek deur die geleenthede te bied om praktiese ervaring in werklike omgewings op te doen. So dis baie belangrik dat vrywilligers werk gesien word as werkservaring. Probleem is dus aangespreek. En jy weet, vrywilligers werk kan baie verskillende forme insluit, soos byvoorbeeld administratiewe ondersteuning, beplanning en koördinering van geleenthede, kliëntedienste, gemeenskaps uitreik en fonds, hoe noem ons dit, fondsinsameling, bestuur van sosiale media, tutor en mentorskapdienste, projek implementering en baie ander ook. En met dit genoem kan ons sê dat hierdie aktiwiteite stel jong mense bloot aan werksplekstrukture, professionele gedrag, sperdatums, spanwerk en aanspreeklikheid. Hoewel vrywilligerswerk onbetaal is, kan die ervaring wat opgedoen word vrygelykbaar wees met sekere intree vlakke werksgeleenthede.
1: Maar sing dit tipangi huna oko ekunqonqo lungisa athi khisi khunga lungisa kakuguka unqaba tuka khunguka unqaba tipangi ngokho huna. Tamasing kwathike debegiya volunteer ka tipangi qala qapanga mthi skills ima ya huna ta unqaba ngiqhwa kwebilungisa khona.
3: 'n Baie groot voordeel van vrywilligerswerk is die ontwikkeling van oordraagbare of sagte vaardighede. Dit is nou vaardighede wat in verskillende poste, bedrywe en loopbaanrigtinge toegepas kan word. Jakob, laat my asseblief toe om 'n bietjie oor algemene oordraagbare vaardighede wat deur vrywillige werks ontwikkel word uit te brei. Die eerste een is kommunikasievaardighede. So vrywilligers kommunikeer gereeld met gemeenskapslede, projekkoördineerders, begunstigdes, skenkers en mede-vrywilligers. So hierdie interaksie help om mondeling kommunikasie, luistervaardighede, openbare praatvaardighede en professionele kommunikasie te verbeter. Die tweede een is spanwerk. Die meeste vrywilligers projekte vereis samewerking. Vrywilligers leer hoe om met mense uit uiteenlopende agtergronde saam te werk, verantwoordelikhede te deel, idees by te dra en na gemeenskaplike doelwitte te werk. Die derde een is leierskap. Vrywilligers werk skep dikwels geleenthede vir jong mense om inisiatief te neem en verantwoordelikheid te aanvaar. Hulle kan nog gevra word om aktiwiteite te koördineer, take te monitor, ander te mentor of projekte te lei. So hierdie ervarings help om selfvertroue, besluitnemingsvermoë en leierskap te ontwikkel. Die vierde een is probleemoplossingsvaardighede. So wanneer ons na gemeenskapprojekte kyk, behels dit dikwels uitdagings soos beperkte hulpbronne, veranderende omstandighede en dringende gemeenskapsbehoeftes. So vrywilligers leer om krities te dink, vinnig aan te pas en praktiese oplossings te vind. Nommer 5, die laaste een, organisasie en tydbestuur. So vrywilligers moet dikwels projekverantwoordelikhede balanseer met skool, universiteit of persoonlike verpligtinge. Dit help om hulle beplanning, prioritisering en organisatoriese vaardighede te ontwikkel.
1: Maar jy kom ook wel gaan kyk jy antwoord hier kom ons gaan kyk jy doen hy. Daam dis nog goed am kui. Khamiska ya dinsi ke ka ngausi. Kama ni ngi khama khung a khung personal development. Tiki kwa panga ti pangi ke o khamiska buga mane ngi khama khung e khang a khung development.
3: Kyk, gemeenskapdiens dra by tot sewe loopbaanontwikkelings as persoonlike groei. Die gemeenskapsbetrokkenheid raak jong mense meer bewus van sosiale kwessies wat hul gemeenskappe raak en ontwikkel hulle 'n sterker gevoel van 'n burgerlike verantwoordelikheid. So deelname aan gemeenskapsdienste kan bydra tot verhoogde selfvertroue, groter sosiale bewusheid, verbeterde interpersoonlike vaardighede, verbeterde emosionele intelligensie, 'n gevoel van doelgerigtigheid en verantwoordelikheid, 'n verbeterde aanpasbaarheid en veerkragtigheid.
1: Ngesathi kangqa udigina ume ke cha kwa mkithika ngiyangqiqwa, tika ngqam kungkhonga khangu ka o volunteering, ke khameska mtathi pangisenge tika ngqama kwa a experience a skills. Kabang ngagi tibe at engomi ayakob makaye ke tike gine umike radio SKFM 107.9 FM ta twage lati ta ngoda ke tike ta mkukufaka ke kuma kama kakaka asangliko msutram ya tanya program kut amkui mkaka nguchi kaisi ka wa volunteering ke hameska buka chipangi okusasi ta kale nge kome shumkime ima niya benefit yaka mchi ima ya panga kuna kawiya panga kama niya ngung kamanyi ay personal development kama niya taige kang kinana kochi ke yatu ngumi sivi isivi mani ya kuma kaya afati bangi kana volunteering ga mchi ima ya dringa ba kuna ki ngungwe panga skills ya dringa mani kwa underfending ya dringa mani kwa katepa kwisi ke wa chipangi ke ewa kunga pa ya hichi ke chipangi kwa volunteering ma ne kwa kanka kwa teke kango takabagi la lichi dhe kama kongo wa makwa tam kyo ni ntulu tam kwa kha tam kwa kina mkong naude gina ume takam ka kaisi ke ka mkwa unu kwe radio SKFM wanara se open nekwa mkong haida ICBC education hichi ke chipangi ya pa nga wa department de yewa haide kesen che training wii saki tam ke mkwa porkhan mwa keta ke radio SKFM ke mkwa sa mkwa ayatali ke mkwa porkhan mkwa tu kontrolota PPS radu idhartin usisiya isibishi tastasisin auna keta ka program ke kalukali tali ke kalukali teti ke kalukali kambia amuna na atu kwi akuma moshwina idhartin PPS radu nasa a interview ke aya tali kadu saati ke wa keta ka program kontrolu ke keta program hechi ke isibishi education ya tam ke keta ke mkola la usisiya maginumi wa idhartin PPS radu stasi ke ngolini nga wa South African a isibishi stasisin tam kosu amko tisaki dang ke ngau dang kak ngam kok studio ng gina umeta sa yamana kwang kham ke kotop ke tamko ke khongna ba mkwa sing tam kotani suwa tisaka ke ba volunteering ke tike e ngri kwa ka volunteering mani ya kama o ya ta hung ke golo ka tike kwang dun an chuku ke tipangi ka ng o dang hi kong an chuku o ti toya gu hu CV o ya gu hwan chuku ya sing kama ni ya ta hung kansi ke moku hu na tipangi ka ndwa kama ni ya kwasa kome ke ga tsiga ga volunteer chi bangi ka ba khameska buga NGO ya dun anjugu volunteering man ya ngun kama a chi bangi o agolo ke mo guna chi bangi
3: Peter Jacob daar is so baie dat ek nie 'n volledige lys vir die luisteraars kan gee nie maar as ons na 'n gemeenskapsontwikkelingsprojek kyk dink ons aan gemeenskaps steine voedselverspreidingsinisiatiewe, gemeenskap uittrekking, uitreikprogramme, behuising en infrastruktuurprojekte, en dan bejaardesorg en geselskap. As ons na omgewingsprogramme kyk, is daar baie. Is daar so baie, dink veral aan boomplant veldtogte, herwinningsinisiatiewe, omgewingsbewusheidsveldtogte, verwydering van uitheemse plante groei in natuurareas, werk by die dierewelsynorganisasie of sluit aan by die junior ereveldwagters. Daar is 'n streke in elke uithoek van ons land.
1: Dankie Madjoet Kamekwe Gina Ume, ke kwa jukian vorti komengatisa jutisa i. Tamtisengu kutamkui. Mtimo wa netwerki, hegetige professional connection. Kama ni akwasa kwa mwesi mkime, tae wunaka kumsi, okuyabu zela lakhamtsang o khulasika tsaka ka network ka masinga network wa ko ya nqwa una inligting hetike professional connection ko ya nqwa xam connection ye wa professional wa here ya una inligting gesing kama ni akwa sa commission kume boku benefit ya ka
3: voordeel van vrywilligerswerk wat dikwels misgekyk word is die geleentheid om professionele netwerke te bou. Vrywilligers kan in aanraking kom met professionele persone, gemeenskapsleiers, opvoeders, regeringsbeamptenare en werkgewers. Hierdie kontakte kan lei tot mentorskapgeleenthede, verwysings en aanbevelings, internskappe, leerlingskappe, werksgeleenthede, toegang tot verdere onderwysgeleenthede.
1: Maar jy kom ook weer gina omege antwoord gee dat jy kom in gang kyk wat is gaan kyk tike e volunteering across the commission for me ya kwinta ike tipa ke tsakanti ke ngolo nge kwa to tipa nge sa tsaba hung nge sa ata ke conjure ke tipa nge ka ba volunteer ga tepa nga wa tipa nge kwa panga sa tsaba hung da ma qama ta ntho ikwa sa ra lo ke kom in gang sa nge ga tipa si da nge ke tipa nge ke kwa tsaba hung ka mani kwa ngu qama hung da tipa nge ka volunteer ga mani ngu qama hung mtena sing mukuti ya tipa nge obulungisa o erfaren ka batike enqa ba kitike khwanto wa khoku ka sa sunwa pathway to education kitike employment ta volunteer tipa nge khunwa pangaka kama ni ya ta khunge gu yi e o ya khwanto e to bulungisa yi e o he ka khunwa lungisa kutana ngheke khwanto isa bona tipa ngi volunteering mania kwa sa nga khunge khumvulungisa etike tipa nge anga khunto wa
3: Kyk, navorsing en praktiese ervaring toon dat vrywilligerswerk as 'n springplank na toekomstige geleenthede kan dien. En dan baie mense gebruik vrywilligers ervaring om aansoeke vir tersiêre onderwys, studiebeurse, internskappe en werk te versterk. So vrywilligerswerk kan individue help om loopbaanbelangstellings te verken, blootstelling aan die bedryf te verkry en selfvertroue te bou. Dan ook professionele netwerke te ontwikkel en toewyding en initiatief te demonstreer, ook praktiese vaardighede aan te leer. En weet sukses verhale behels dikwels individue wat deur vrywilligerswerk hul loopbaanbelangstellings ontdek het, verwysings van toesighouers ontvang het of werk beken het nadat hulle hul vermoëns deur vrywillige werks bewys het.
1: Maar jy kom ook hier gina, jy kom in gang dan gesa, lalu kom in gang gina gitam ke tsikrisi kam gesa kan ke wat is age tika e vilongisa hetse ke tsipangi ka ba tshe tswa hinwa panga volunteer ka mani ya khwasa nga ba kitike a tnye twa khu yi e tsike a ba tuwa khoku heke ka ba wona kwa tsipangi da mpotlu da mpotlu nga mi ya khop makai ke 100 CEO pe ne FM ke radio ke FM da khwasa am khop program wa keta wa i tontlu da keta program ka ne tsima wona vumsta ke 3 darta ke radio ke FM 100 CEO pe ne FM mtana shuka ta sam ko tsikase ke tagina a tsam ko nqomanga kana ci kan funga o qalinqwe ka tsa kwa ge daga ntumuka ge ta tipangi ke wa volunteer ga ka nsi o ka ci sumu humsi o ka before built jalanqwe ke ge ya ci tsonyi ka tswa magia a ke ya konjugi ga ta mtinga maka ba tinga uke mbo kuqonqa ya juke volunteer ka ya successful story ya ge ya ngolinqwe qemeki singe volunteer tipangi ge sing he ta ge hona ka tosi ke mari se tipangi ibilungisa ho Ike uzela volunteer het agi wona tsipangi tenteng.
3: Ja Jakob, 'n suksesverhaal is werklik beskrywings van iemand wat 'n positiewe uitkoms bereik of 'n belangrike doelwit behaal het, dikwels nadat hulle uitdagings oorkom het. En dit verduidelik gewoonlik hoe die persoon begin het, watter probleme hulle ervaar het en hoe hulle uiteindelik sukses behaal het. Weet jy, die deel van suksesverhale is belangrik omdat dit ander inspireer en motiveer. Dit wys dat sukses moontlik is deur harde werk, vasberadenheid en deursettingsvermoë. Suksesverhale bied ook waardevolle lesse en leiding wat ander kan gebruik wanneer hulle besluite neem oor hulle eie opleiding, loopbane of persoonlike ontwikkeling. Daarbenevens kan dit die jong mense aanmoedig om deel te neem aan geleenthede soos vrywillige werks, opleiding of verdere studies deur die werklike voordele van hierdie ervarings te toon. Laat my toe om een suksesverhaal met luisteraars te deel. Ek ken 'n jong persoon in my gemeenskap wat na skool by 'n plaaslike gemeenskapsentrum as 'n vrywilliger gewerk het. En aanvanklik was hy onseker oor sy loopbaan rigting, maar deur vrywilligerswerk het hy ervaring in administrasie en mensewerk opgedoen. So hy het kommunikasie en rekenaarvaardighede ontwikkel wat gehelp het om sy CV te verbeter. Later is hy 'n internskap aangebied wat uiteindelik tot 'n permanente pos gelei het. So sien jy, vrywilligerswerk het hom gehelp om selfvertroue te ontwikkel en deure na toekomstige geleenthede oop te maak. Dit is maar net een verhaaltjie. So ek moedig jong mense aan om hul eie verhale te lewe en te deel met ander.
1: Ja, Jojo, tamo kwa ke chikaisi ike nga kuse tali tzadu kwa nge uwa chipangi kwa nga panga ito wuna chao kansa chunga volunteering ta for kam chang ma ena kachin nga magia ka tzadu ko kenko chitwa ito saralo gun kumanga ng.
3: Ten slotte wil ek net sê, vrywilligerswerk en gemeenskapdienste bied aan jong mense waardevolle geleenthede om praktiese ervaring op te doen, oordraagbare vaardighede te ontwikkel, netwerke te bou en hul indiensneembaarheid te verbeter. En aangesien jeugwerkloosheid steeds 'n groot uitdaging bly, bied vrywilligerswerk en toeganklike pad na vaardigheidsontwikkeling en loopbaanvoorbereiding terwyl dit jong mense in staat stel om beteken kennisvolle bydrae tot hul gemeenskappe te lewer. En as jy vrywilligerswerk en gemeenskapsdienste op jou CV ingesluit het, het jy nie net die nodige oordraagbare vaardighede ontwikkel nie, maar jy laat jou uitstaan bo ander kandidate wat vir dieselfde pos as jy aansoek doen. Dit mag jou net help om daardie droomwerk te kry. Dit was 'n groot voorreg. Dankie en lekker dag verder julle.
1: Ja, ek is aan die gang daai kom kin kom en dan gina jy het kom ek aan die werk. Ek nou jy gaan radio SK FM gee kom by bakhania. Daai dharta ek sien kom so ko ga team kon kom kom tjie gefa. Firiri kom tja ti interview kom tjie tsa ko ek wa volunteering. Ka ba kan mo kana ke ga tsenge radio SK FM. Ek is aan die gang kom ko sa ke volunteering. Ka ba tjie a panga volunteer ki tjie pangi kuna. Ka ba kha meska buchi. Ka ma wa year centra. Ka tena ni thama bi lungisa. Tera kwin ka ke mo ku khanga sivini. Hey ka ba duna ntshuko ke chipangi anga o ta bona chipangi mkesa te ka ba tsike tena tsake ka develop a communication a skills khalenyu ka nxa ka ndori nga phanga uri khantsa sike volunteer atana wozela computer ka develop a computer skills ka tana o ta anqoya tse den thiti ka khonga gqinga ba tshi thwa an thiti ka kwa proyeki an thiti ka phanga ko chipangi qala ke tshi thwa ke sin ka problema tshi de imani ya khula khula ta masa ate ke ka ba tshike ba chipangi ke tshi toka tsho khong taka benefit ge ka umsitene ge ka batsiga kumthama a nga giaqa a giaqin a giamana ke apanga ngawa qaba tsinkana tu direct 30 qalunwi mokuqala thi wathe jalasin tutulungu sa tsati ka tu o ngcoqhinga atu komsi ka batuta wona thi etu da pe plan tsaka ka batsake and itu komsi ke thi jalasin wathe qamke sa gina ke mo ke komke ka qhisi ka ngewa volunteer masing da volunteer thaleng atana wona internship akana wana lena sepu ka batike ka tutuke ka kana nyu ka duna anshuku sai kwa no hagia experience ya gya erfaring ji pak ka kala ya gya chi thwagi sin ai panga nwa ka experience ta sa tsake internship sa tsake lena sepu o sa tsake chi pangi aqwa ipela tu mchinga ko le maki kama ake kama ulung ke volunteering aka batike thwagi panga volunteering wa kan o shi tamki kango ta volunteer to batike kama sa ke mali kula ka mkukwa kweka mtabaka ainsaka tsam tsike chimbo kanguthama mhm ngwelungisa kanguthama mtsike mbiya kanduru nqa pangko tshwakisin henry ko tshipanga mapanga wakama tsamkisa qoma nqenge ngkokhe de ka program da dangi majwe thama kwe ngi le thanga program ke waketa program tamke nqa dridharta he gatetse program tsigefa takane tsiya wona mqa yakop makai k ke tsi kongwa kama departamente yo ha education we that you going to physical owa belongisa de be kai tu komsi we di ba bona kolo singa sa ha nti de wenten se po then se po tsi pangiwa belongisa wa kama o BRC kama o tsike ba exhibition I want to go see Keta program here. I tell you, Radio SKF, Monsa, Vinegrem. You talk to the Keta program.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

So speel die boere, welkom terug by deel 2 van Vastrap. Daai was gewees, hier is ek weer met Bart Cornelius, natuurlijk, een man wat Take 5, enige muzikant sal vir jou kan sê, een van die moeilikste stukke om te speel, Take 5. En Bart Cornelius kon hom perfect speel op die concertina, baie begaafde muzikant. Ek gaan aan nou. Ons gaat nou luister na professor Brink Botha. Ja, hy is nou op Stellenbosch, professor. En hy gaan speel Falut Sabas. Baie mense, ek weet nie of julle al gehoor het nie, hulle maak die B a W en die W a B. Bijvoorbeeld die Namakwalanders vooral, hulle praat van a wolf. Nie a wolf nie, en dit verwys nou natuurlijk na die hyena. A wolf. En baie mense praat van waas of waasie. En dit is eintlik baas. Nou, professor Brink Botha, een van daai ouens wat net daai absolute energie van homself, sy energie, deurbring na die concertina en dan resoneer dit na wie ook al daarna luister, daai ongelooflike energie. Dan Hans Botma, ja, Hans Botma, kon hou hom baie goed, ingenieur, een man wat een groot ingenieursfirma bedryf, en hy gaan die jikskry vastrap speel, dan wat van somme nog eniekie, en dit is Terry King met die verneekse ties.